pardon. Est-ce que le behoefte van de muziek is na? Bos en elftelie, alleen internationaal is kunnen, of dat een euro is moeilijk. Huist kennen, als we het in een groep als kennen, boller man, huist kennen, is een wat in het euro. Nu, Mussolini fascinerend. En wordt het kritische aanhalingslijnen op die of dan in die zin wordt die niet duist, maar het is wat zijn? Jo, hij gevloed, maar ik heb een aanhalingslijn en ik huis met een ballerman internationale wisseling. Als in Engels was met een mazzel in love, wil ik een trappen aan die ganske apparatschik. Er Lüsenborn, Alemannia, halig nummer der kleine Pudel Nestang. Wissini, alet, ot, Bollermann, ex-Kurini. Ciao.